my goodness. Le devoir de clarel, le devoir de clarel, le devoir de clarel, le devoir de clarel. Yeah. Plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez, plongez,